0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag.
6: App.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, goed begin, hè. Meteen even een zomerse plaat, want dit weekend belooft lekker zomers te zijn. De temperaturen lopen lekker op. En dat al in de ochtend, dus dat is alleen maar goed nieuws. Hele goeiemorgen, dit is Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Fijn dat je erbij bent. Kijk even naar het verkeer. Dan zien we op de A2 is het Hoogenbosch richting Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Daar is op dit moment 24 minuten, die is wel oplopend, dus hou daar rekening mee. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Oude Rijn. Daar is 7 minuten en dat komt allemaal door wegwerkzaamheden. Gedeelte van de weg is daar dicht. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Ook daar 14 minuten vertraging. Ja, ik weet niet of er ook vertraging is op de Facebookpagina van Bingo FM. Maar ik zie echt minimale reacties. Normaal staat het al helemaal vol. In ieder geval, Sandra heeft de moeite genomen. Matty, Annie en ook Pierre. Hartstikke gezellig dat jullie erbij zijn. En dit is gelijk ook een oproep om ook jouw berichtje daar natuurlijk achter te laten. Ach, ik snap het ook wel. Hè. Het is lekker weer. Je zit in de tuin misschien of je bent lekker bezig in de tuin. Nou, in ieder geval samen met nieuwe muziek van Miss Mon.

Ja, recht uit het hart. Dit is Bingo FM. Met natuurlijk je favoriete muziek. Heb jij een verzoek? Dan kun je hem gerust doorgeven. Doe dat dan aan marcel@bingofm. Je kan ook gebruik maken van de app. Of gewoon de ouderwetse telefoon 0909-321-2211. Wij gaan luisteren naar een van de belangrijkste schrijvers voor in ieder geval de komende week. Dat is deze geworden van Davy van der Sluis. Ja, en we wensen hem natuurlijk het allerbeste ermee. Beter dan goed heet hij. En het is dus de...

Robert van Hemert samen met André Hazes en Samen Uit, Samen Thuis. Ja, dat is wel het beste om te doen. Ja, in het volgende uur hebben wij natuurlijk de dag van vandaag. Een van die dagen lichten we er alvast even uit, want het is namelijk Molen en Gemalen weekend. Ja, het is niet echt de dag, maar het zijn gewoon 2 dagen natuurlijk. Je kunt onder andere een bezoek gaan brengen aan de Buitenwegse Molen en de Westbroekse Molen in Oud-Zuilen. Natuurlijk Molen de Ster, waar ze morgen volgens mij hout ook gaan zagen en Moederdag gaan vieren. Ja mensen, morgen is het Moederdag. Dus als je nog een cadeautje nodig hebt, dan zou ik zeggen, ga daarvoor nu even op pad om het te vinden. In Groenekan dan kun je naar Geesnia en de Poldermolen in Oudegein. En die is natuurlijk in Nieuwegein. En dat is morgen. Dus die is vandaag niet open. Maar morgen kun je daar dus gewoon terecht voor de Molen en Gemalendag. En in de rest van het land zijn er ook nog zat te bezoeken als je dat zou willen. Je kunt ook een drankje doen daar natuurlijk. Je kan ook niet zeggen dat het echt een kroeg is. Maar misschien is het er wel net zo gezellig bij die molens. Wij gaan luisteren naar Quincy op Bingo FM. Hier in de kroeg.

verkeerde klappen. Ik krijg blauwe plekken op mijn ziel. Misschien dat ik het ooit een keer zal snappen.

0: Jaap Reesema op Bingo met Ga toch niet zo snel. Ah, mooi liedje. Wij gaan eens even naar het weer kijken. Vandaag is het op veel plaatsen zonnig. Geleidelijk ontstaan ook stapelwolken, maar het blijft droog. In het westen en het zuiden is het vanmiddag zonniger dan in het noorden en noordoosten. En vanavond en vannacht dan blijft het droog met veelal veel brede opklaringen. De minima komen uit tussen de 5 en 10 graden. Zondag dan zijn er door een noordenwind grote temperatuurverschillen. Van noord naar Zuid-Nederland wordt het 13 tot 20 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later is het in het zuidoosten daar een kans op een bui.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, lekker onderweg met Henk Wijngaard. En hij gaat dat ook doen vandaag. Ja, ere wie ere toekomt. Collega's van Radio NL. Die hebben ervoor gezorgd dat zijn oude gele Scania gered is van de schroothoop. En hem dus helemaal opgeknapt. Ook weer met de originele discostrepen. Ja, deze auto reed Henk naar al zijn optredens en festivals 40 jaar geleden. Ja, ergens onderweg is hij hem verkocht en kwijtgeraakt. En nu is het dus ja, weer helemaal mooi gemaakt. En vandaag, vanwege zijn 80-jarige verjaardag die eraan komt, mag hij even een rondje rijden met zijn oude Scania. Nou, hij is helemaal intens gelukkig, zodat ze even herenigd zijn. En wat er voor de rest met de auto gaat gebeuren, ja, dat weet ik niet. Misschien dat hij gewoon bij festivals komt te staan of zo. Dat zou goed kunnen. Nou, Henk, veel veilige kilometers dan maar vandaag met die oude Scania van jou. En geniet ervan. Wij gaan luisteren naar de muziek van Monique Smith en Jari Hellegers. En ben je verliefd? Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl

weer zo'n gezellige meezinger van Amar en langer dood dan je leeft. Ja, het klinkt allemaal heel gezellig, maar de tekst is natuurlijk niet zo gezellig. Hey, er is het Fonteinfestival vandaag en morgen ook nog. Je kunt daar wijnen en natuurlijk foodtrucks zijn er en gezellige muziek. Dat gebeurt allemaal op het Janskerkhof. Als je daar zin in hebt, dan kun je daar dus heen. Het is het Fonteinfestival. Ja, van de week was het het concert, het 5 mei concert in Amsterdam. En Roxanne vertelt daarover. Zij zong daar het liedje van Is ook schitterend. En zij vertelt daarover dat alles misging. Ze zat in een bootje. Nou, het bootje wilde natuurlijk niet starten. Ze had geen geluid op de oortjes. Nou ja, zo ging het allemaal maar door. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Ze was heel zenuwachtig. En uit die zenuwen heeft ze knipoog gegeven aan de koning.

0: Michael Omen.
1: Oh, bingo.
0: En de deur staat nog open. Langzaam gaan wij naar het einde van deze aflevering. Muziek bij de koffie. Het is bijna 11:15. Niet getreurd. Daarna Henry Voert en de weekendlunch.

0: mij vannacht. Zometeen heb ik nog een verzoekje voor dit uur. Een verzoekje van, voor Henk Benaar. En ja, ik weet, ik word wat ouder. Die gaan we draaien zometeen voor Bes. Eerst nog even Marianne Weber en Een Meisje Huilt.
1: Als

0: jou op het lijf geschreven, Henk Bernard. En ja, ik weet, wordt wat ouder. Want Bets vroeg hem aan. En die wilde dat ik ook even Henk Wijngaard feliciteren. Maar ik heb het even nagekeken, Bets. Hij is in juni pas jarig. Maar het is natuurlijk wel een jubileumjaar voor hem. En de truck, die Scania, die helemaal opgeknapt is, die is vandaag te zien. In ieder geval bij restaurant De Lichtmis aan de A28. Daar zal die te zien zijn vandaag. En dan mag hij weer eens even in zijn oude wagen rijden. Wij gaan genieten van de muziek van Marco Borsato. En Ik leef niet meer voor jou. Langzamerhand gaan we naar het NOS Radio Nieuws van 12 uur.
1: Ik leef niet meer voor jou.

Marco Borsato, zo aan het einde van deze aflevering van Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Ik wens je nog een heel goed weekend. Maak er wat leuks van, dat kan ook met dat prachtige weer. En geniet ervan. Volgende week schijnt het allemaal weer wat minder te worden. Nou goed, we gaan het allemaal meemaken. Wij spreken af volgende week voor een nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Maar dan gepresenteerd door Kevin Scholten. Want ik zal even op vakantie zijn. Nou, veel plezier ook daarmee dan. En zometeen Henry Verwoerd en de weekendlunch.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander.
1: Ingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Montreal, samen met Nielsen, nummer dat heet de Hoe. Het ziet er weer aan te komen, we gaan weer lekker lunchen, weekendlunchen vandaag. Het is zaterdag, dus ja, dan gaan we lekker weekendlunchen natuurlijk tot 2 uur. Maar eerst nog even Marcel bedanken voor de afgelopen 2 uur muziek bij de koffie. Ik heb ervan genoten en een lekker bakje koffie erbij gedaan. Nou, fijn dat je erbij bent. Hier is Antonio Holsken en boem.

0: Belinda Kienaar, en dat doen we zeker. Belinda, hou van mij. Dat is de favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Dus we gaan 4 platen van haar draaien. Ik had het nog niet verteld, maar bij deze... dat er nog 3 gaan komen in dit programma natuurlijk. En we hebben nog wat kijken wat er in die oude platendoos zit. En het broodje speciaal, dat gaat ook nog voorbij komen. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Geniet van je lunch en geniet van de muziek. We doen even een toontje lager.
1: Het

Sanders en Frank van Etten, als ik er morgen niet meer ben. Een oudje van Ronan Keaton. If Tomorrow Never Comes. Hier gedraaid op zaterdagmiddag bij Bingo FM. Je vrienden van de radio met lekkere platen tot 2 uur. En lekker voor je lunch natuurlijk.

Sander Kwarten, wat is je naam? Henry Verwoerd is mijn naam. Maar dat moet je onderhand wel weten natuurlijk, na 9 jaar Bingo FM. We zijn toegekomen aan het broodje speciaaltjes, er een van de cats. Where have I been wrong? I've

favoriete weekendlunch wordt hier voor vandaag Belinda Kinnaar. En had ik het maar gedaan. Een oudje van de Rubettes trouwens uit 1976. You're the reason why. We krijgen nog twee platen van Belinda in deze uitzending natuurlijk. Want het is de favoriete weekendlunch voor vandaag. En mooie platen. Oh, en dit is een oudste weetje. Hier is Donnie Ponson.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het Hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Peter Beentzen en laat ze me lullen, tuurlijk. Laat ze me kletsen. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Weekendlunch.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: De Weekendlunch artiest.

Rijksbingo schrijft voor de John de Bever. En als je nu nog niet weet, nou, het is een grote hit voor John. En dat is leuk om te horen natuurlijk. En ja, we draaien hem graag hier op Bingo FM. Ben jij nog wel eens met het openbaar vervoer gegaan? Het is voor mij al een hele tijd geleden, moet ik eerlijk vertellen. Ik zou echt niet weten wat het kost. Een retourtje Snake. Dit is VOF de Kunst.

0: Robert van Hemert en Donnie. We gaan even een stiekem plaatje draaien. En dat stiekem plaatje is van Paul de Leeuw.
1: Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. We gaan terug naar 2015, alweer een slordige 11 jaar geleden. Het is er een van je man, het nummer dat heet In de Zevende Hemel.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend.

0: Ik ben een op één.
1: Jij komt binnen op één. Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. We trapten af met Vincent. En hier is een liedje voor je. En hier is wel degelijk een liedje voor je. Wat dacht je van deze? Dit is André Hazes en De Nacht is Mijn Leven. Als het nacht

0: Ja hoor, ze zijn met z'n tweeën op Boevenpad. Sven Versteeg was dat samen met Lange Frans. En het heette inderdaad Boevenpad. App en Vloed, daar gaan we mee door van Claude.
1: Ik

Lekkere zomerse tropische muziek hier bij Bingo FM. De Julio Medley, gezongen door Frans Bauer. Door met muziek van Doe Maar. Ze werden groot in de jaren 80. Later kwamen ze nog een paar keer bij elkaar. En ja, de LP's die ze uitbrachten, die werden om en om gezongen. De ene keer door Ernst Jans en de andere keer door Henny Vrienten. Want ja, Doe Maar, die hadden...

Ja hoor, dit is de nieuwe van Even Serieus. Je kent ze natuurlijk van Baila de Gasolina. En dit was Fiesta. Fiesta moet ik zeggen. Escalanda of zoiets dergelijks. Mijn Spaans is niet echt heel geweldig. Doe het met Thijs.

0: alles kwijt.
1: Stukje van mij, zo heet het, een lief voorzichtig liedje van de zangeres Mo. Door met een voormalige bingo-schijf. Je kent hem ongetwijfeld, want het is de zomerhit van dit jaar. Cheerio van Justin de Wild.

was dat van Justin de Wild en Absoluut. Dit is de zomerknaller. En wat ook lekkere, fijne muziek is. Is alweer van zo'n voormalige bingo-schijfartiest. Check eens dit en stop.

Ja, tot zolang Eva en tot zolang ook dit nummer van Acta de Munnik. Door met Frank Verkooijen en hij heeft de samenwerking gezocht met Suzanne Veldmeijer, moet ik zeggen. En

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Malabamme is blond en Malabamme is rond. Dit was Rob de Nijs hier op Bingo FM. Nog net één plaats tot aan het nieuws van 3 uur kunnen wij draaien. Dit is Django Wagner en Zwarte Haren, Zwoele Gitaren.
1: Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilist is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend.

Er is niemand zoals jij dat zong, Wesley Klein. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Dit is Menno's Weekend, 2 uur lang de allerlekkerste muziek. We gaan door met muziek van Snelle. En Snelle, die heeft slecht op zijn horloge gekeken. Want het is net pas 3 uur geweest in plaats

0: Ben jij van mij? Nee hoor, druk je lijf tegen dat van mij. Zo heette het nummer, gezongen door Ricky Veldking. Ik kom zelf uit het Gooi, dus ik kan maar wel wat voorstellen bij het volgende nummer van Fleming. Meisje uit het Gooi.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

was dat? Lekker in mijn vel. Vorige week was ze onze bingo schrijver en ze is heel erg vaak voorbij gekomen. Ik had haar trouwens vorige week vrijdag ook nog eventjes aan de telefoon allemaal over haar nieuwe plaat Lekker in mijn vel. Door met muziek uit de jaren 80, namelijk Het Goede Doel. Ze werden ook net zoals Doe Maar groot begin jaren 80. Maar tegenwoordig treden ze nog steeds op als Het Goede Doel Revival Band. En als je een keer de kans krijgt, moet je daar absoluut eens een keertje bij gaan kijken. Dit is Nooduitgang.

Kick Zuid-Wet, zo heette het, van Hansen Thomas. Samuel Welten, die hadden wij vorige week ook nog aan de telefoon. Of is het alweer 2 weken geleden? En wij, dan heb ik het over Kevin en Susanne. Die hadden hem eens eventjes gebeld om ons hem aan te

De Zeeuwse band Bluff was dat. En zij zongen over Hemingway. Ernest Miller Hemingway. En ergens halverwege jaren 50 won hij, geloof ik, ooit nog eens een keertje ook de Nobelprijs voor de literatuur. Genoeg gepraat, door met muziek van het Lustrum van UVSV. Dit is Lotje.

0: verdient het.
1: Nou, dat is toch mooi om te horen. Jaap Reesema, die zong het allemaal. Jij verdient het. Door met een zangeres die wij leerden kennen in 2021. Toen zij meedeed aan het televisieprogramma We Want More. Ze werd, geloof ik, tweede in de tijd. En ja, sindsdien is zij niet meer weg te denken van de radio. Dit is Senna en weg uit deze kroeg.

Replay was dat. En volgens mij gaan ze weer samenwerken met Gordon. Zoals ze ook in het verleden ook al hebben gedaan. Alles wat ik doe, doe ik voor jou door met Amar. En al heb je helemaal niets.

Ja, heb je hem helemaal mee kunnen zingen? Het kleine orkest was dat en Koos werkeloos, de mannen uit Den Haag. Het wordt langzaam 4 uur, dat betekent dat ik plek moet gaan maken. Dat doe ik natuurlijk heel erg graag. Ik ga je achterlaten met nog een paar fijne platen. Onder andere eentje van Grat Dame en die heeft een remake gemaakt, oftewel een cover gemaakt van een nummer uit 1990 van Fayao Condias. Ik wens je een fantastische...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Wesley Klein. Wesley Klein. Wesley Bronckhorst, dit is wel een hele grove... fout. Nee. Een hele goede middag. Het is 6:06. En je luistert weer naar Aperitief op deze mooie zaterdagmiddag. 9 mei 2026. Ik wil Menno natuurlijk bedanken voor de voorgaande 2 uren. En wij gaan van start met ontzettend veel lekkere muziek. Tot aan de klok van 6 uur ben ik gezellig bij je. Met onder andere de verjaardagskalender. En natuurlijk.

0: de verjaardagen.
1: Ja, het is 9 mei 2026. Het is kwart over zeven. Het is kwart over vier geweest. En dat betekent dat we eens eventjes de verjaardagen gaan doornemen met je. Lange afstandszwemmer uit Australië. Grant Hackett is vandaag 46 jaar geworden. Pierre Bouffier, een Canadees muzikant, is vandaag 47 jaar geworden. Therese Scheurs, een Nederlands actrice, presentatrice, musicalster, zangeres en danseres, is vandaag 50 jaar geworden. Edwin Evers, ja, collega, Nederlands radio-dj, drummer en zanger, is vandaag 55 jaar geworden. Diederik Ebbingen, Nederlands acteur, komiek, presentator en filmregisseur, is vandaag 57 jaar geworden. Benjamin Herreman, Nederlandse jazzmusicus, is vandaag 58 jaar geworden. Elle van Rijn, Nederlandse actrice, scriptschrijfster, is vandaag 59 jaar geworden. Ja, wie hebben we dan nog meer? Ja, deze Dave Gahan, Engels sing- en songwriter, is vandaag 64 jaar geworden. En de laatste uit het lijstje die wel een klein beetje bekend is. Billy Joel, Amerikaans pianist, singer-songwriter en componist, is vandaag 77 jaar geworden. We gaan naar muziek. We gaan naar Ome Duo, Trobi, Kraantje Papi, ADF, Samski en Angela Groothuizen.

Studio, Trobi, Kraantje Papi, ADF, Samky en Angela Groothuis. Hoor hier op Bingo FM. Je luistert nog steeds naar Aperitief. Dansen voor je leven. Wolter Kroes, tot aan 6 uur. Alleen maar lekkere muziek.

wat een heerlijke muziek op deze mooie zaterdagmiddag. De temperaturen zijn best wel lekker, rond de 20 graden. En het is gewoon genieten. Ik vind dat, en ik hoop jij ook, dat je lekker aan het genieten bent van jouw welverdiende weekend. En ja, volgende week een kort weekje. Hè? Ja, 3 dagjes maar, als je geluk hebt. Hey, we gaan naar Klaasoe. Wil niet dat je weggaat. Hier op Bingo FM.

0: Dokter, het is 7 minuten over half 5 en dat betekent, ja, nog 25 minuten tot aan het nieuws. We gaan verder met deze geweldige zangeres Samantha Steenwijk. Rood of groen?
1: Aperitief met Campbell de Bruin.
0: Campbell de Bruin, maar met Gert-Jan Kleijer. Tot aan 6 uur.

of groen. Samantha Steenwijk hoorde hier op Bingo FM. En ik zei het net al, geen Campbell de Bruyne vandaag op deze plek. Want Campbell die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. En ja, dan neem ik het graag van hem over. Ik ben Gert-Jan Kleijer en ja, zoals ik al zei, ik ben jouw gastheer tot aan 6 uur met lekkere muziek. Straks rond 5:30 natuurlijk de Piraten Classic. En nu onze Utrechtse zanger, nou ja, comedian, nou, noem het hoe je het wilt noemen.

0: Miss Montreal hoorde hier op Bingo FM. Heb je zin om naar de cinema te gaan? Nou, Raymond van het Groene Woud, liefde voor muziek.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelen.

En toen dacht ik me met de gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

dans de hele nacht op de hartslag van de start. Tino Martin en Mart Hoogkamer hoorden hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. Het is 5 over 5 en dat betekent dat je nog steeds luistert naar Aperitief. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 6 uur ben ik gezellig bij je met lekkere muziek. Zoals onder andere straks om 5:30 de Piraten Classic. Maar nu eerst gekke makelaar Richelle.

een grift. De derde helft. Nou, misschien heb jij vandaag ook wel de derde helft of morgen. Nou, ik hoop dat het gezellig is. En ik zeg alvast, proost. Proost op het leven. Rossoremu. Meisjes. Meisjes. Ach, heerlijk. Aperitief hier op Bingo FM.

Jij zal altijd van mij zijn. Antje Montero hier op Bingo FM. Het is alweer 4:15 geweest. Ja, de tijd gaat hard als je zo lekker met de Nederlandse muziek bezig bent. Tot aan 6:00 ben ik er. Donnie, we blijven.

0: Puritanus, het draait alleen nog maar om jou. We gaan zo richting de Piratenclassic. Maar eerst onder andere deze nog. Cadans in het donker. Nou, dan moet je het licht uitzetten. Of in de kast gaan staan.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

0: Luna, pauze, hoort hier op Bingo FM. Het is precies 5:30. En dat betekent dat het tijd is voor de Piratenclassic. Die Piratenclassic van Campbell de Bruin. Maar deze avond, deze middag van mij, Gert-Jan Kleijer. En ik heb deze uitgekozen voor je. Jouw liefste wens, de Paladijns. Hoor je hier als Piratenclassic.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piraten.

Sean West, weet wat je begint, hoor je hier op Bingo FM. Bijna 8 minuten over 4:30. En dat betekent dat ik nog een kleine 25 minuten bij jou ben met het programma Aperitief. Vanaf 6 uur non-stop ontzettend veel Nederlandstalig

van de nacht. Limbo, Stef Horn en Lange Frans hoor hier op Bingo FM. Bijna 16:45. Verrader hoor je hier bij Aperitief.

hoe de liefde gaat. René Vroger en Waylon hoorde hier op Bingo FM. Hey, van de week was ik bij de tandarts voor halfjaarlijkse controle. En dan zit de tandarts altijd achter me om even de rotzooi te bekijken. En te kijken of er nog iets heel geks aan de hand is. Ja, en dan denk ik wel eens aan dit nummer. Ja, Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Maar weet je wat nou de beste is? Ik heb helemaal geen tandartsassistenten. En dan denk ik van, wat nou als ze er zou zitten?

Lotje. Ja, inderdaad, Lotje. Oh, heerlijk nummer. Het is 5 voor 6 en dat betekent dat ik het stokje ga overgeven aan de computer, aan non-stop Bingo FM. En ja, dat betekent één grote hitmix tot aan morgenochtend. Een en al Nederlandse muziek, Nederlandse klanken op jouw radio. Ik ga jou een hele fijne avond wensen en ik spreek je hopelijk morgen weer tussen 4 en 6 bij je nieuwe aperitief. We eindigen met Marloes Oosting.

0: schuchter drop. Dan lacht ze schuchter en staat ze op.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroeg hier.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.